In, oh my dear, in, you made me feel alive.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Tour.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij...

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het begon allemaal in het Hof van Eden. Adam en Eva, de eerste spelers in The Game of Love. In de 60s werd dat idee opnieuw tot leven gewekt in de hit van Wayne Fontana en The Mindbenders. Songschrijver Clint Ballard Jr., die ook nummers schreef voor The Hollies en Linda Ronstadt, vatte het simpel samen. De man is er om van de vrouw te houden en omgekeerd. Wayne Fontana, geboren als Glenn Ellis, moest zijn naam veranderen toen hij tekende bij het platenlabel Fontana. Zijn artiestennaam werd gewoon die van het label. En dat werkte. In 1965 stond The Game of Love bovenaan de Amerikaanse hitparade. Maar toen de band uit Manchester voet zette op Amerikaanse bodem, liep het mis. Wayne's visum werd geweigerd. Hij moest ter plekke bewijzen dat hij de zanger was van de nummer 1 hit die overal op de radio klonk. Het lukte, maar kort daarna viel de band uiteen. Wayne ging solo. De Mindbenders scoorden nog een paar hits, waaronder A Groovy Kind of Love, en evolueerde later in Hot Legs. Gitarist Eric Stewart stapte daarna uit de groep en richtte mee 10cc op. Wayne Fontana zelf kende minder succes. Na een kleine hit belandde hij in het oldie-circuit. In 2006 weigerde hij een parkeerboete te betalen en het conflict liep zo hoog op dat hij de auto van de deurwaarder in brand stak. Dat leverde hem 11 maanden cel op. Wayne Fontana overleed in 2020. Maar één ding blijft, zijn onverwoestbare nummer 1 hit. Hier is de

0: Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Lief.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Antwerpen leeft.
1: Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan, begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: We gaan Chinees eten, dat zeggen we wel eens vaak, maar het ene Chinese restaurant is zeker niet het andere. Ik zit vandaag bij Cuisine op Zurenborg, de draakplaats bij Selim. Selim, vertel eens, wat voor Chinese restaurant is Cuisine?
2: Wij zijn een niet-traditioneel Chinees restaurant. Misschien een beetje verklaren dat wij een beetje anders werken dan de Chinese restaurants de Belgen gewoon zijn. Wij zijn ook geen authentiek Chinees restaurant. Wij werken met een kleine kaart, seizoensgebonden. Wij proberen daar een goede wijnselectie bij te geven. En wij zijn zo'n beetje tussen de klassieke Chinese restaurants en de Belgische, Franse restaurants. Iets daartussen eigenlijk.
1: Ik kan hier dus geen lumpia of geen nasi goreng bestellen?
2: Daar proberen wij bewust vanaf te blijven eigenlijk. Niks op tegen die gerechten, maar wij doen gewoon andere gerechten beter. Zoals wij staan gekend voor onze huisgemaakte dimsum, onze huisgeroosterde en huisgelakte pekingeend, die we al 15 jaar zelf roosteren. We hebben een signatuur kreeftbereiding in de wok en dan hebben wij ook nog een signatuur gestoomde vis. Dat zijn vier gerechten die vast op onze kaart staan en alle overige gerechten die gaan mee met het seizoen. We zitten nu einde zomer, we gaan dan over naar de herfstbereidingen, dan naar de winter enzovoort eigenlijk. Hè. En zo doen we al 15 jaar lang.
1: Een jubileum, of dat gevierd wordt, dat wil ik zo meteen weten.

0: Ik zit nog steeds bij Selim van restaurant Cuisine. Ik kan aannemen dat jij dat niet alleen doet. Ben jij de chef?
1: Nee, ik ben de chef niet. Wij zijn met twee in dit restaurant. Ik heb een chef en vennoot, dat is Chuck Tang. Dat is een jeugdvriend van mij. Wij kennen elkaar eigenlijk al van kleins af aan. Onze ouders waren bevriend vroeger. En wij hadden ooit tegen elkaar gezegd, omdat we allebei opgroeiden in een klassiek Chinees restaurant, dat we later iets samen zouden doen. En dat is ook gebeurd in 2011.
0: Dat is intussen 15 jaar geleden. Ja. Wordt dat gevierd?
1: Goh, wij zijn zo niet echt personen die mijlpalen echt vieren. We hebben dat intern wel eens gevierd met het team om door eens te gaan eten. Maar verder proberen we het gewoon bescheiden te houden. We zijn 15 jaar bezig. We zijn er gewoon blij omdat we nog bezig zijn.
0: Je zei er straks dimsum is een van die specialiteiten. Zijn dat dan gestoomde of gebakken? Of is dat een beetje een mix?
1: Voornamelijk de gestoomde selectie die populair is bij ons. Waar de vegetarische en niet-vegetarische. Daarnaast hebben we nog een hele kleine selectie gebakken dimsum ook nog.
0: Waar ik nog niet dieper ben op ingegaan is de wijnkaart. Want je zei ook van dat is toch iets
1: ja,
0: wat...
1: Ja, daar proberen we wel het verschil in te maken. Door toch wel een mooie selectie te zoeken bij de Chinese gerechten. Wat historisch is er geen verbinding, hè, tussen wijn en Chinese keuken. En dat proberen we wel op een leuke manier te verbinden. Wijn en Chinese gerechten.
0: Is dat een moeilijke oefening? Want zijn er bepaalde wijnen dat er echt goed bij gaan? Of is dat...
1: Het is geen gemakkelijke keuken om een wine pairing toe te passen. Omdat wij met heel veel kruiden zitten. Wij zitten ook heel vaak met een sharing principe. Bijvoorbeeld wij werken à la carte met een menu. En in een menu serveren wij vis en vlees tegelijkertijd. Dus moet er eigenlijk ook wel... Ja, nagedacht worden over de selectie. Wat typisch heel goed bij de Chinese keuken gaat, zijn Rieslings, Duitse Pinot Noirs. Eerder de lichte rode wijnen in plaats van de zware rode wijnen. Wijnen met fruit, kruidigheid, gaat altijd wel goed bij onze keuken.
0: Wie eens een kijkje wil nemen in de kaart, ik kan aannemen dat jullie een website hebben.
1: Ja, www.cuisine.be.
0: Cuisine, dat is cuisine en dan Chin van China.
1: Chinois.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 19. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 19. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op zaterdag 10 oktober staat de Stadsschouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish. In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Oeptrot hier bij Radio Express. Voor mensen die mij wel beter kennen en persoonlijk kennen, die weten dat ik van Ekeren ben. En het toeval wil dat er na vlak achter maanden ook een theater is sinds een aantal jaren. En dat is Theater Magiek. En vandaag komt Jimmy Rubes van Theater Magiek langs om alles uit te leggen over dat theater. Natuurlijk hebben we ook nog veel Antwerpse muziek bij. We hebben ook nieuwe muziek bij van de Pikke Dieven, nou meer dan een jaar. En we hebben ook nog wat optredend nieuws. Dat allemaal en nog veel meer Antwerps uiteraard in Oeptrot tot 12 uur deze middag. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Oeptrot met Glenn Pellis.

al 15 jaar in ien dezelfde post. Maar niemand weet was wie het dat alle dagen kost. Ik roer de trappen af, ik scheur en boon de grond. Ik maak het eten klaar en zorg voor de land.

0: blijft maar aan. Morgen krapt niet op het doen. Zoemen god dat iedere dag. Het is saai die alles weet. Het is saai die commandeert.
1: Maar dan nooit er weet.
0: Zeg, zie die snor.

0: Die stout en supermanenbril. Geef mij eens die gazet
1: en zet die radio stil.
0: Zoom, steek het maar tot hier.
2: Nee, tot hier.
3: Nee, tot hier.
4: Tot hier.
0: En was ik zo geen kruid.

I Euclid your past. And now.

0: Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag gaan we het hebben over een theater hier in Ekeren. Quasi achter mijn hoek, allez, letterlijk achter de hoek. We hebben het dan natuurlijk over Theater Magiek. De bezieler ervan, die komt vandaag er alles over vertellen. Goedemorgen, Jimmy Rubes.
1: Goedemorgen, Glenn.
0: Allereerst, ik denk dat jij ook al langer actief bent in een theaterwereld, hè? Nog voordat jij met Theater Magiek opgestart bent.
1: Ja, dat klopt. Ik ben zelf begonnen in 2016 in het Noordtheater. En dan heb ik zo hier daar een paar gezelschappetjes gespeeld. En dan ja, in 2022, na de corona eigenlijk, heb ik de kans gehad om het Rooi Dak in Ekeren te kopen. En met mijn stoeme kop, zotte kop zal ik beter zeggen, heb dat gewoon gedaan. En dan, ja, voilà.
0: Maar 2016 is nog niet zo heel lang dan dat je actief bent. Dat is nu 10 jaar dan?
1: Ja, dat klopt. 10 jaar. En ondertussen al, denk ik, tubelen in producties meegespeeld. Maar dat, ja.
0: Mogen ze echt begonnen als speler dan, denk ik?
1: Als speler begonnen, ja. Ja. Met een heel klein rolletje.
0: En van waar is die passie dan ontstaan bij u voor theater? Mee te gaan doen, echt?
1: Eigenlijk, als ik mijn moeder moest geloven, zit dat er al in van mijn 4 jaar. En die heeft altijd gestuurd om mij het podium op te sturen, zijnde met een gitaar of met... Maar ja, als kind een beetje koppig. En ja, hetgeen dat uw ouders zeggen, dat wilde juist niet doen. En toen was er ook geen mogelijkheid om in die richting verder te gaan. Je zat sowieso al vast met het eerste jaar notenleer. Terwijl dat ik eigenlijk moppen wou vertellen op een podium.
0: En geen muziek was.
1: En geen muziek, ja. En geen blokfluit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En speelde na muziek? Nee.
1: Nee.
0: Nog altijd niet. Dus, maar wel theater.
1: Theater wel, ja.
0: Maar dat heeft dan toch relatief lang geduurd, hè? Want dat is echt zo'n klein savon.
1: Ja, dat klopt. Op een bepaald moment zochten ze iemand in het Noordtheater. En ja, via ben ik auditie gaan doen. En dan hebben ze mij aangepakt.

0: in we klappen voort met Jimmy Rubens van Theater Magiek in Ekeren. Ja, natuurlijk, we hebben het rust al eens even aangehaald, hè, Theater Magiek. Maar wanneer en hoe is dat juist ontstaan?
1: Ja, zoals ik al zei, ik heb die zaal dan uiteindelijk gekocht. Want ik wou ze eigenlijk eerst huren. Maar dat ging niet, dus ik heb die gekocht. En dan bleek dat er heel veel werk was. Dat had ik wel onderschat.
0: Het was ook wel zwaar verouderd, hè?
1: Ja, inderdaad, het was gedateerd. Hè. Dus de vergunningen voor de brandveiligheid, die waren er nog wel. Maar we moesten toch wel een serieuze inspanning leveren. Want als je van zaal, een nieuwe eigenaar, zijn alle vergunningen ook vervallen. Dus serieuze investering.
0: Ja, dat kan ik me ook wel inbeelden. Maar ik herinner mij nog iets, ik denk coronaperiode 2021 misschien, dat je zelf ook een normale productie ging spelen daar, hè, in die zaal. Maar dan nog onder de vorige eigenaar, denk ik.
1: Ja, we zouden daar mijn eerste zelfgeschreven stuk spelen, Iets bekennen in Dardenne.
0: Juist.
1: En ja, weer al corona, de zoveelste shutdown, we mochten dat niet. En ja, dat werd weer al opgeschoven. En dan ja, uiteindelijk hebben we het daar wel gespeeld, maar toen was de zaal al van mij en volledig gerenoveerd.
0: Ja, dus Iets bekennen in Dardenne, dat was eigenlijk officieel gepland in Trooidek dan nog, dat niet van u was. Dus niet onder Theater Magiek, denk ik dan, hè?
1: Nee, dat klopt. We gingen dat spelen, gewoon een hoop vrienden. Ja.
0: Ja. Oké, en dan later is het dan allemaal uitgedraaid in iets helemaal eigen. En eigen productie natuurlijk.
1: Ja, een eigen productie. Ja, en alles is... Het totaalplaatje klopt ook volledig, hè. Dus de mensen dat is één keer in de zaal zijn geweest, die snappen waarom dat we de naam Magiek gekozen hebben. Je komt binnen en het is gewoon magiek.
0: Ja, ook omdat je niet om metamorfose gedaan hebt van de zaal ligt, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Hey, als je mensen van Ekeren als de zaal kennen, ik ben er vroeger wel eens naar een faaf geweest en naar een verjaardagsfeestje, het is wel een enorme verandering, hè?
1: Absoluut wel, ja. Het is een warme zaal, akoestiek is heel goed. Binnenkort komt er een optredentje van een zekere Glenne Linda, samen met songs die van ons, niet van ons.
0: Juist.
1: En dan, die zullen het wel merken, dus de akoestiek is eigenlijk heel mooi.
0: Totaal aangepakt.
1: Ja.
2: Als kleine gast kwam ik

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. We klappen voort over Theater Magic met Jimmy Rubes, de bezieler ervan. Ja, in het verleden kan ik me ook nog herinneren dat er toch wel wat problemen zijn geweest, hè, met de naast en de achterliggende buren ondertussen. Maar die zijn allemaal opgelost, denk ik, hè, nu.
1: Ja, absoluut. Ik heb die verhalen ook gehoord. Ik ben ook met de buren gaan klappen voordat ik het heb gekocht. En ik heb ze betrokken bij de plannen van het renoveren. Dus vanachter was dat bijvoorbeeld nog enkel glas. Nu is dat 3 lagen glas. Bovenop het dak alles is dichtgepurd. En er ligt maar liefst 40 centimeter glaswol op. En dan nog, ja, dat is ook giprok 18 millimeter onbrandbaar. Dus is wel serieuze werk ingestoken.
0: Ja. Ja, dus natuurlijk, de geluidsnormen zijn al serieus verbeterd, denk ik dan. Ja. Maar ja, het is ook zo, je speelt ook geen hard rock of metal concerten of opvoeringen of zoiets. Ik denk dat dat ook wel veel doet, denk ik. Hè. Het is ook meer gericht op de buurt, denk ik. Hè. Familietheater, ook voor mensen met kinderen en zo. Dat kan allemaal terecht willen, denk ik. Hè.
1: Ja, absoluut wel. En ik denk ook in theaterverband dat we absoluut geen last gaan nemen met de buren.
0: Nee, het is zo.
1: De enige mensen die dat dan misschien lawaai maken, zijn die dan naar de auto gaan of buiten een sigaret roken. Maar voor de rest denk ik, muziek of lawaai van buiten, denk niet dat je iets gaat horen. Nee. Een live groepje, dat is iets anders natuurlijk.
0: Ja, als je een volledig groot orkest laat komen of zo, dat is natuurlijk nog net iets anders. Maar,
1: Ja. Maar dat zou in principe ook geen probleem mogen zijn.
0: Normaal gezien niet, hè, met alle kosten dat je hebt gedaan en alle veranderingen.
1: Ja, en de buurt heeft ook wel heel veel begrip en bewondering voor hetgeen dat we gedaan hebben. Het is echt wel een heel zware investering geweest.
0: Dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja, ja, Golle start natuurlijk wel droog, hè, met het nieuwe theaterseizoen. Maar wat mogen we eigenlijk allemaal verwachten?
1: Het nieuwe seizoen dat begint op 2 oktober. Dan gaan wij in première met een comedy. Eén is geen. Dat is eigenlijk een goede starter voor de mensen die nog nooit naar theater geweest zijn of die onze zaal niet kennen.
0: En dan staat er nog een productie, denk ik, voor dit jaar?
1: Ja, dit jaar gaan we dan nog, vanaf 20 november spelen we dan een hotelcomedie. Gepakt en gezakt. Ja, dat speelt zich echt af in de lobby van een hotel.
0: Mm-hmm. En zijn er allemaal stukken door u geschreven? Of?
1: Nee, helaas niet. Of gelukkig niet, want dan heb ik nog minder tijd. Eén is geen is geschreven door Yves Caspar. En gepakt en gezakt is geschreven door een Ekernaar, zijnde Guido Brienne.
0: Mm. Ah, dus het is wel iemand van Eker dat dat dan...
1: Ja.
0: Ja. En naar de toekomst toe, zijn er nog van plan om stukken te schrijven? Hè? Omdat je zegt van, ik heb al een stuk geschreven.
1: Ik heb er al ondertussen denk 6 geschreven, waarvan dat we er 6 gespeeld hebben.
0: Ah, ja.
1: En ik ben er mee 7 bezig, maar elke keer dat ik vastzit, mijn kop zit vol met ideeën, dan begin ik gewoon nog niet nieuw, maar nu moet ik stilletjes aan iets gaan afwerken of het komt er niet van.
0: Ja, inderdaad, ja. Dus deze seizoen of komende seizoen zijn dan voornamelijk stukken geschreven door andere mensen, denk ik.
1: Ja. Ja. Ja, vorig seizoen zijn we gestopt met de Pimmy. Dat was dan eentje van mijn hand. Ja. Ja.

0: Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. We klappen voort met Jimmy Rubus over Theater Magic. Ja, buiten eigen theaterproducties doe je ook af en toe andere evenementen. Gelijk als bijvoorbeeld een comedyavond of muziek. Dat je wilt ook af en toe beelden.
1: Ja, vorig seizoen hadden we een comedyavond met alleen maar dames op het podium. Dat had wel een enorm succes. En nu in september gaan we nog eens een muzikale zondagnamiddag doen. Dus een Antwerpse covermiddag.
0: Juist. Ja. Op zondag 27 september, denk ik.
1: Ja, om 2:00 gaan we starten.
0: Ja. En dat is dan...
1: Ja, dat is Glenn en Linda.
0: Die ken ik
1: je
0: niet.
1: Je kent van de wereldhit Valies is dat, hè?
0: Onder andere, ja.
1: En dan Songs niet van ons. Ja, ja, die komen ook deelnemen.
0: En dat begint om 2:00, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. En er zijn nog ticketjes.
0: Misschien best ook eens meegeven hoe dat je dan ticketten kunt reserveren. En ook natuurlijk voor andere producties.
1: Ja, dus de ticketjes zijn heel eenvoudig te reserveren. Dat kan via onze website, dat is www.theatermagiek.be. En magiek, dat is met QU even achter.
0: Heel gemakkelijk.
1: Als je het weet wel.
0: Uiteraard, uiteraard. Ja, Golle doet zelf ook mee met evenementen in het Ekerse en in het Antwerpse. Onder andere de Durpsdag in Ekeren. En natuurlijk ook afgelopen week de Cultuurstraat geweest vorige maand in eind augustus. Maar hoe belangrijk is zoiets voor jullie theater?
1: Alle evenementen in Ekeren, zelfs zoals carnaval, we proberen er een deel te nemen. Waarom? Ik vind, ja, Ekeren moet Ekeren groot maken en groot houden. En de andere gezelschappen, verenigingen zijn altijd welkom om ook naar ons te komen.
0: Dus, maar dat gebeurt ook wel, denk ik, hè?
1: Ja, dat gebeurt wel. Ja, we gaan daar nou niet bijhouden van, oh nee, de ganzenrijders zijn niet gekomen, dan gaan we niet naar de ganzenrijder. Daar houden we ons niet mee bezig. Is er een activiteit in Ekeren en we kunnen, dan zijn we er.
0: Ja.
1: Voilà.
0: En dat je dan zelfs meedoet met de carnaval, doe je al dan mee in de stoet of
1: ja,
0: zo? Of? Ah, oké. Okay.
1: Ja, ja, we hebben al 2 keer deelgenomen in de stoet. Ja.
0: En is dat met een eigen... carnavalwagen of?
1: Een eigen wagen, een bepaald thema en iedereen moet zich kleden naar dat thema dat we dan hebben uitgekozen.
0: Ja. Dat is denk ik toch ook wel een goede moment om zo wat in de picture te staan met theater dan echt, hè?
1: Ja, absoluut, want er zijn mensen, uiteraard van Ekeren, die dat er dan staan en op dat moment een flyertje vragen voor volgend seizoen. Dus ja, dat is de gemakkelijkste manier om, ik weet dat niet, 5000 mensen te bereiken op een namiddag, hè?
0: Dat is inderdaad. En het is ook nog een beetje persoonlijk, hè? Want je hebt wel Facebook en Instagram en via de website, maar dat is allemaal digitaal. En ik denk dat ook de mensen wel iets nood hebben om zo een face-to-face of zo.
1: En dat is ook de reden waarom dat wij alle evenementen deelnemen. Ja.
0: Een goede reden.
1: Ja.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: En we klappen hem even voor met Jimmy Rubens van Theater Magiek. Hoe zit het eigenlijk met de crew bij Magiek? Ik zie bij alle medewerkers op de website toch wel een heel pak namen staan.
1: Ja, we mogen niet klagen. We zijn ondertussen met een ploeg van, ik denk, al 35 personen.
0: Dat is toch al een pakje?
1: Dat is heel veel. En ja, ik ben ook heel fier. Wij hebben maar liefst 17 mannen, terwijl de 90% van de theatergezelschappen mannen tekort heeft. Dus ik ben heel fier. Ik weet niet waarom, maar iedereen wil in Theater Magiek zijn.
0: Maar ik kan me ook inbeelden dat niet iedereen elk seizoen kan meedoen. Misschien.
1: Nee, dat klopt wel.
0: Van die 35.
1: De mensen die dat willen meedoen, die hebben we tot nu toe allemaal al een rol kunnen geven. Oh, dat is heel zwaar puzzelwerk.
0: Dat is meestal, hè, want voor elke productie hebben we wel andere mensen nodig. En die is misschien geknipt voor die rol. Of de ander voor een andere rol. Dus het is altijd wel puzzelen.
1: Ja, daar zijn we dus maanden mee bezig. Stukken kiezen, rollen verdelen, zien dat ze geen twee rollen hebben. Ja, ook zeker geen twee stukken na elkaar, want dat is moordend. Dus ja, dat is echt puzzelen. En uiteindelijk, ja, heeft al die moeite gedaan, is er altijd wel eens iemand die afvalt, verhuist, een scheiding, promotie op het werk. Dat kan allemaal, hè. Dus, ja, en dan kun je terug gaan puzzelen.
0: Terug heel die puzzel maken, ja. Om al even vooruit te blikken, zie ik ook dat er hier toch wel speciaal op staat. Een echte oude, een ouderwetse revue-show. Met sketchen en ook met liedjes. Ook in Antwerpen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Hè. Ja. Antwerpen boven.
0: Ja. Kun je daar al iets over vertellen?
1: We zijn dus, we spelen dat pas in april 27. Ja. En we hebben gisteren voor de derde keer samengezeten met de ploeg dat het eigenlijk organiseert. We zijn nu volop sketchjes en liedjes aan het zoeken. We hebben ook al een goochelaar bereid gevonden om dus deel te nemen. Dus dat wordt wel iets spectaculair. En de verkoop, ik zeg het, is pas april 27. De verkoop is eigenlijk, we zitten boven de 25% verkochte ticketjes al. Dus.
0: Dat is al de moeite.
1: Ja.
0: En dat is ook meer dan één keer, denk ik, dat je dat gaat opvoeren. Hè?
1: We spelen het, ik dacht, 7 keer.
0: Oh ja, dat is toch al de moeite. En natuurlijk, ja, denk ik, aan Sandy Knops, die bij ons ook actief is. Die haar moeder ook heel veel Antwerpse nummers geschreven. Hè?
1: Ja, ja, dat is ook zo.
0: Dus wie weet, hè, komt daar ook nog iets te boven?
1: Ja, Sandy heeft sowieso niet een goede stem. Hè. Dat heeft ze dan van de mama. Dus
0: sowieso.
1: Die moeten we ergens gebruiken.
0: Dat denk ik ook. Ja. Zijn er eigenlijk nog specifieke plannen of dromen in de toekomst met Theater Magiek?
1: Goh, dromen niet echt. Deze verhaal is eigenlijk al een droom dat is uitgekomen. Dus dat was een jongensdroom voor mij. Dus ik ben heel blij dat allemaal gelukt is. We bestonden ondertussen, we gaan het vijfde seizoen in. Dus het is allemaal niet voor niks geweest. We hebben hard gewerkt en we hebben ons wel bewezen dat we er staan. Nu, toekomstplannen momenteel, denk nog niet echt. Ik denk verder doen gelijk dat we bezig zijn.
0: Ja.
1: En groeien, maar dan niet in spelers, maar vooral in publiek.
0: Nog altijd, want ik denk dat het altijd wel uitverkocht is. Hè?
1: Het is altijd uitverkocht, maar ja, 3 maanden repeteren om 4 weekends te spelen, dat is fijn. Maar om 5 weekends te spelen, is dat misschien nog fijner. Wie
0: dat
1: weet.
0: Waar. Dat is waar.
1: Ja. Eerst dat je dat kent, is spelen een plezier. Ja, sommige gezelschappen spelen maar in een weekend. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Ik zou niet graag 3 maanden repeteren voor 1 weekend. Maar ja, beroepshalve is het voor heel veel mensen dat juist wel een oplossing om toch toneel te kunnen spelen.
0: Ja. Maar natuurlijk, als je dan zegt van 3 maanden repeteren en je speelt maar 1 weekend. Ik ken ook gezelschappen, ik denk in Deurne is er zo'n gezelschap. En die spelen dan ook maar 2 keer. Maar die spelen dan wel niet eens voor 120 man bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: bij die ons spelen is, iets groter.
1: Ja, bij ons is beperkt. Wij zitten 70, 75 man, dan is de zaal vol.
0: Dat is toch ook al een redelijk aantal eigenlijk.
1: Jawel. Doet dat iets maal 10 of maal 12, dan voilà. Dat telt wel op. Hè. Dus,
0: Mensen komen nog heel veel succes toe met het aankomende theaterseizoen. En 27 september zijn we er sowieso. Hè.
1: Dat zou wel zijn. En ik ook. Ik kan supporteren en ik kan mee tappen.
0: Voilà. Ja, maar dat is ook nog iets belangrijks. Je hebt ook wel speciaal formules, denk ik. Hè?
1: Ja, absoluut. Dus wij zijn denk ik het enige gezelschap, voor zover dat ik weet, dat dus VIP-plaatsen hebben. En bij ons, de VIP-plaatsen, ja, dat is eigenlijk de koning. Die zit in een Chesterfield en die krijgt zijn drankje dat hem zelf mag kiezen. Ook nog moet betalen, zit niet in de prijs in. Maar dat wordt bediend. Dus dat wordt gebracht naar hem. En nog iets heel speciaal bij ons. Wij werken niet met tickets, maar met een gastenlijst. En aan de ingang staat een host u op te wachten. En die begeleidt u tot aan de plaats. Hmm. Het is eigenlijk een beleving. Vanaf dat je binnenkomt, totdat je buiten gaat. Ja.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: We blikken al even een weekje vooruit naar zondag 20 september. Dan is er om 11 uur 's morgens die zondag een Pushenellewandeling gegeven door mezelf. Dat begint op de Stadswaag en we eindigen in de Nationale Straat op het pleintje van de Neus. Als je dus alles wilt weten over en rond de pushen, dan moet je dus zeker meegaan. Die zondag, de 20e september. De kostprijs is €25 per persoon. Je krijgt natuurlijk ook nog wel een drankje inbegrepen. En onderweg stoppen we ook nog ergens voor iets in onze mond te steken. Een gepast snoepje, zullen we maar zeggen. En de duurtijd zal zo ongeveer 1 uur of 3 zijn dat dat gaat duren. Wil je meer informatie en wil je bestellen, dan kun je dat allemaal doen via de website van Melou Door de Stad. En dat is heel simpel, meloudoorstad.be. Als je daar gewoon een mailtje stuurt, of wat je eens gaat kijken bij ons aanbod, dan ga je alles wel terugvinden bij Melou Door de Stad over die Pushenellewandeling van mezelf. Wie weet horen we elkaar niet alleen terug volgende week, maar zien we elkaar ook terug. De Pushenellewandeling. Zondag 20 september om 11 uur 's morgens op de Stadswaag in Antwerpen.
1: Schelle, het is avontuur op de tractor. Kom op, beldozen nog eens vol.
2: Niks van. Hier betalen. Kroklappen. Vanaf na hè, is het gedoofd met de poepen in mijn stemmen. Hè. Ik heb een koek last van de crisis, van de... Allee, zeg het dan iets van de...
1: Inflawolse,
2: ja, juist. Juist gelijk aan zee drieën. Schelle, hoe zit het jong? Voor de zomer of voor de boten?
3: Mooi.
2: Maar niet te horen, hè?
3: Mooi, kijk, heb ik geen zus, sinds, zus. Schrijf het me maar op.
2: Vergeet het jong, wat dan maar poeven bij de kamper.
3: Ja, te raar, hè?
1: Dat lukt daar ook niet meer, ze nu. Had die niks geweest, dan kunnen wij niet meer poeven, ja.
3: Alleen de neus, leent maar eens. 50, trang jong.
1: Buiten zijn haar, in de bar. Ik ben ook plat, zeg.
3: Oh, wat hé?
2: Gewoon hè, gewoon zo beter al twee gewoon werken.
1: Ja, gewoon werken. Wat zeg je gewoon aan?
2: Ja, gewoon
1: werken. Waar zijn ze bang van werken? Krijg als de Michel Kerk of zo.
3: Oh, dat is bang ze nu.
1: Is die waar, Michel?
2: Daar heb je gewoon een bruggen aan het hè. Hoor ik je?
1: Ik mag niet werken van een dokter.
3: En ik, ze zijn niet gemokt om te werken. Ik heb niet genoeg fors.
1: Te lump, zeggen.
3: Te lump. Ik zal ze buiten zijn akkertatje op een lumpen gaan schrijven ze nu.
1: Ik wil je gewoon voor mij brengen,
3: schijnen.
2: Godverdomme,
3: het is de vergadering van de provincie niet,
2: Jezus. Oh wel, godverdomme.

0: de kop in om de rug. Die is tot te werken om een bassin.
1: Huh. Omdat de moed van de rossen zijn in, joh.
2: Heila.
1: Wat is er, Sjelle?
2: Mag bij ons sloppen, hè?
0: En dat kan plezant zijn.
2: Maar hij moet er heel zijn prijver afgeven, hè?
1: Zeg het dan wat volhoudt. Je verstaat het niet, mensen.
2: Heila. Maar dan kennen ze rossen Janini, hè? Dan voor mij uit te mogen ze sloppen. Waar stond je net uit de wiegelen met mijn geest?
1: Lekker schaar, jongen.
2: Ik weet van wat ik wil wiegelen. Dus zou ik ook vergoeden waar ik is, hè? Om te mogen wiegelen.
1: Nog voor geen 20 vrouwen. Zou ik met die gaan werken?
2: Nee,
3: we willen allemaal doers.
1: Zie door, als je van de duivel spreekt, zit ze in een steer.
2: Dat kan dat niet, ja, zie.
1: Koppeltje, we waren juist over haar bezig, jongen.
3: Ja, durfde dat op mijn oren tuiten en mijn lol die was aan het jeuken, hè. Nog een goede avond samen, jongens. Ik heb hier juist mijn prijs gekregen.
1: Hé, was ik.
2: We werden tot dubbel schiftjes gedaan met mijn
3: ja, wel geeft ze er allemaal hier verder dat er een belastingsbrief komt.
0: Oh, hè, verhoord. Ik zal nog een paar flesjes bevan halen in de kelder. Maar dat is dan het liefste voor vandaag, hè? Want dan trapt het maar af, nee? Radio
4: Extra. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

Woensdag 16 september is er een evenement in het PC-café te Berchem. En dat is het evenement Think Poets. Een PC-café dat kun je vinden in de Helderstraat 57 in Baregum. En dat is eigenlijk zo'n klein beetje een avond met van alles en nog wat. Denk dan vooral aan poëzie, aan muziek, aan verhalen, aan comedy, misschien ook stand-up comedy. Zo'n beetje van alles en nog wat. Je kunt het misschien ook wel een klein beetje vergelijken met de Dolle Dinsdagclub van Vitalski. Maar dan een beetje kleiner. En de artiesten die daar gewoon optreden, die krijgen allemaal wat meer tijd dan 1 of 2 uurtjes. Dus misschien toch wel eens de moeite om eens te komen zien. En het Antwerps op die woensdag 16 september werd vertolkt of vertegenwoordigd door Wout Stout. Dus ergens tussen 8 uur s'avonds en 11 uur s'avonds go Wout Stout daar solo optreden. Natuurlijk zijn er ook nog een pak andere artiesten, gelijk als Eddie Konar, Greet de Raad, Gunther Joosen, Erik Kolman, Annika Kanarts, Marion Lennarts, Anita Struif, Nancy Lahey, Mark Rotteux, Nicky Kay en Geert van Lerbergen. Think Poets in PC Café Berchem in de Helderstraat 57. Vanaf 8 uur 's avonds dus. Met een optreden, een solo optreden van Wout Stout.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

We hadden het daar straks in een intro ook al even aangekondigd. We hebben een nieuw nummer opgenomen met de Pikke Dieven. Terwijl even geduurd. Niet een paar weken of een paar maanden, maar toch wel iets meer dan een jaar. Maar uiteindelijk is het toch afgerokt. En ik wil ook bij deze een aantal mensen bedanken. Onder andere de Joris van Elst voor zijn accordeonpartij. En ook Mark de Meester voor zijn baspartijen op het nummer. Natuurlijk ook de medemuzikanten Mark Stalmans, Victor Boers en Werner Kools voor alle andere invullingen. Het nummer dat we hebben opgenomen is er eentje van Filet d'Anvers. Misschien een iets minder bekend nummer, maar wel een heel schoon nummer. Het is Danstis Mama en het is toch wel een hele schone tekst dat de Cheryl ervan gemokt heeft. En we hebben het dus in onze eigen versie opgenomen na en de Mark heeft het volledig gemixt en gemasterd. We gaan er eens aan de luisteren voor de allereerste keer. Normaal gezien zou het ook sinds deze weekend op Spotify moeten staan. Deze is Danstis Mama van Filet d'Anvers origineel, maar dus in een Pikke Dieven fraksje gestoken en opgenomen. In onze eigen versie.

Wie kent er natuurlijk de komiek van weleer niet? Tony Bell. Heel gekend van zijn moppen onder de toeg. Heel veel LP's gemokt met sketchen en moppen. Maar wat hij meest ook deed, dat was muziek opnemen. Nederlandstalige songs, maar ook wel in het Antwerps. Ook een paar LP's gemokt met leekjes op. Zo herinner ik me aan een LP. Leekjes met haar op. Heel plezant. Maar hij had ook heel veel singeltjes gemokt en zelfs 78 toeren. Nou was er een kameraad van mij uit een andere hobby, uit de flipperwereld. En die vroeg om mij of dat ik mijn singles niet wou omzetten, digitaal. Omdat de kleindochter van Tony Bell dat gevraagd had. Die had blijkbaar een foto van mij gezien van singeltjes destijds dat ik verzameld heb. En er waren toch wel een heel aantal bij die onbekend waren voor de kleindochter Diane. En om die reden hebben we dus van de zomer ons eigen bezig gehouden, een avond met een hoop singles te digitaliseren. En we konden natuurlijk na ook een liedje het spelen. Speciaal voor de kleindochter van Tony Bell, Antwerpse muziek van Tony Bell op single.

0: was just...
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Zo, beste mensen, dat was Op Trot voor vandaag. Na de 12 is er Ronald Meivis en wij horen elkaar terug tenneste week. En dan gaan we terug op theaterbezoek, want dan gaan we naar Take 2 producties met Ben Bervoets en Patrick Pieters. Dat is voor volgende week. Na de 12 is er Ronald Meivis. Nog een plezante zondag en we horen elkaar terug tenneste zondag. Sjoukes bikes.
1: Bavolle mond.

0: Pa volle maan.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Robert Palmer en Best of Both Worlds. 12 uur voorbij, dat betekent tussen 12 en 2 krijg je mij op bezoek, Ronald Meijers, en ik heb heel leuke platen bij, zoals deze. Je kent van Elvis, maar dit is Coco Junior, Suspicious Minds. We're

Diana Ross and the Supremes. Een hongerige man komt een chic feest binnen, ziet overal eten staan, maar krijgt pas iets als hij bewijst dat hij kan dansen. Dat vreemde verhaaltje werd in 1974 een van Leo Sayers eerste grote hits. Hij schreef het samen met David Courtney en in Vlaanderen werkt het bijzonder goed. Top 3 in de ultratop. Een beetje theater, een beetje pop en vooral veel energie. Leo Sayer, Long Tall Glasses.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Bij het begin van de zomer was dit zowat de populairste plaat hier bij ons in Vlaanderen. Alex Warren, Fever Dream. Hij was nog maar begin 20 en werkte in Zuid-Londen in een zaak waar hij schoenen herstelde. Toen een meisje hem naar zijn leeftijd vroeg, maakte hij zichzelf jonger. En hij hoorde plots weer de stem van zijn moeder. Je wil altijd te snel ouder worden. Vervolgens schreef hij in een kwartiertje tijd dit nummer. Het is Junior. Mama used to say...

Junior and Mama Used to Say. Zometeen Vlaamse muziek op je dak. Alles is liefde, Stan van Samhang.

Tan van Samang. Alles is liefde. Een reizende avonturier genaamd Lido. Een stevige shuffle groove en muzikanten die later Toto zouden vormen. Bas Kijks, Lido Shuffle.

Punjab en You. Begin jaren 70 leek het er even op of Frank Sinatra al met pensioen was gegaan. Maar ja, dat was toch een beetje jong, want in 1973 was hij pas 58 jaar. En ook tegenwoordig doen we er vlot een jaar of 9 bij. Zijn comeback deed hij onder andere met dit nummer. I'm gonna make it all the way. I cry.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: artiesten. West Sound, your event partner.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Zolang je blijft luisteren, toch? Hè? Een Turkse popster, een ondeugende titel en twee kusgeluiden die heel Europa niet meer uit zijn hoofd kreeg. Şimarık betekent zoiets als verwend of verwaand. En het nummer speelt met die plagerige aantrekkingskracht. We kennen het nummer ook wel als Kiss Kiss. Dit is Tarkan.

Noem het maar muzikaal geweld uit de jaren 70. Question, het was een nummer van The Moody Blues. Deze noten kent iedereen. Zelfs de scouts die het met een gitaar rond het kampvuur zingen. Het werd talloze keren gecoverd ook. Hè. Nancy Sinatra deed dat in 2002. Er was ook de Cat Empire, die maakte een Franstalige versie. Die heette dan L'Hôtel de Californie. En ook de Killers maakte er een Cubaans Latin getinte versie van in 2009. De meest bekende cover is ongetwijfeld die van de Gypsy Kings. Toen werd het een beetje Spaans flamenco. Het werd gebruikt in The Big Lebowski. Uiteindelijk kiezen wij toch nog het liefst van al voor het origineel. Dit zijn de Eagles en uiteraard Hotel California.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hot chocolate and you sexy thing. Nog een vol uur heb je te gaan met mij, Ronald Meivis, op Radio Express. Je hoort straks onder andere Cher, Freddie Mercury hebben we ook bij en natuurlijk Céline Dion, die helemaal terug is. En ook deze Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

Oorspronkelijk uit 1985, maar pas in 1993 werd het een groot hit dankzij een Belgische remix van No More Brothers. Freddie Mercury hoorde je net met Living On My Own. En zo meteen is er Cher, Strong Enough.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: The Bee Gees en Paying the Price of Love. Na jaren waarin haar stem en gezondheid centraal stonden in het nieuws, klinkt dit als een klein maar krachtig mantra. Hallo zeggen, vergeven, danken en uiteindelijk toch weer bij de liefde uitkomen. In 2026 past dit nummer perfect bij Céline Dion's terugkeer. Breekbaar, maar nog altijd groot. Dit is Céline Dion met Bonjour, Pardon, Merci.
1: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on

Midnight Oil, Beds Are Burning. Now You To Me Are Everything bewezen de real thing dat Liverpool ook een stevige soul- en disco-stem had. Britse soul met een warme, Philly-achtige glans. In Vlaanderen werd dit in 1976 opnieuw een grote hit, al was het iets kleiner dan hun grote doorbraak ervoor. Zacht, dansbaar en romantisch.

0: was hun laatste soloplaat nadat ze al een tijdje uit 10cc waren gestapt. Gutley & Cream. A Little Piece of Heaven.
1: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

David Bowie en Blue Jean. Met Anne, en daar gaat ze, waren ze al doorgebroken in Vlaanderen. En in 1990 werd helemaal duidelijk dat ze nooit meer weg zouden gaan. Er is Clouseau dus. Ze stonden dit jaar nog in het OLT in Deurne. Wij draaien ze met Louise. MUZIEK

En die solo op het einde is veel te mooi om nog over te praten. Je hoorde Stevie Wonder en Sir Duke. Vond heel fijn dat je meegeluisterd hebt vandaag op zondag tussen 12 en 2 met Ronald Meivis. Ik kom graag weer langs, opnieuw volgende week zondag. Geniet nog van wat de rest van dit weekend. Laat je met Santana.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Het is voor iedereen moeilijk om liefdesverdriet op de een of andere manier te verwerken en hoe je je eigen waarde weer op peil krijgt. Daarover gaat het dancepopnummer Believe van Cher, afkomstig van haar toen gelijknamige 22e studioalbum. Het was niet evident om dat nummer te lanceren, want het werd geschreven door een heel team en lag bovendien maanden te verkommeren vooraleer twee producers ermee uiteindelijk aan de slag gingen. Cher was bovendien niet tevreden met de tekst en paste die aan, hoewel ze er officieel niet de credits voor kreeg. Het opvallendste was wellicht de behandeling die Cher's stem kreeg. Die stem werd, zonder haar medeweten, bewerkt met synthesizers en een computerprogramma dat men in de studio gebruikt wanneer een vocalist hoge noten niet aan kan of niet juist kan zingen. Gelukkig was Cher wel te vinden voor het experiment en al wilde de platenfirma dat het ongedaan werd gemaakt, was het toch de bewerkte versie die uiteindelijk de wereld werd ingestuurd. Met massaal succes, want de single ging maar liefst 11 miljoen keer over de toonbank en leverde Cher een vermelding op in het Guinness Book of World Records als oudste vrouwelijke artiest die de top van de Billboard Top 100 haalde. Bij ons stond Cher met Believe in 1998 één weekje op één.

0: Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.
1: Dit is Radio Express.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We laten je kennis maken met een 60s song uit 1961 die enkele jaren voordien werd opgenomen door Sonny Curtis en Jerry Ellison, maar gecoverd werd door Bobby V. Sonny Curtis en Jerry Ellison speelden in de begeleidingsgroep van Buddy Holly en vormden samen met Juby Mauldin en Nicky Sullivan de Crickets. Vlak na de dood van Buddy Holly brachten beide heren het liedje More Than I Can Say uit. Het werd geschreven door gitarist Sonny Curtis, maar in het begin was het onafgewerkt en meer dan de tekst wow wow wow wow yeah yeah yeah kwam er niet uit. Robert Thomas Fellein, beter bekend als Bobby V, was een waar Amerikaans tieneridool die ook verscheen op het witte doek. Toen het vliegtuig neerstortte waarin Buddy Holly zat, moest Bobby op 15-jarige leeftijd het concert dat gepland was opvullen. Hij koos toen om het nummer van de Crickets te coveren en zong More Than I Can Say naar de hoogste regionen van de hitparade in de Engelse charts. Begin de jaren 80 zal het liedje nog een groter succes kennen wanneer Leo Sayer een versie van het nummer opneemt. Leo zag op de televisie een commercial voor het Greatest Hits album van Bobby V en koos onmiddellijk voor de song More Than I Can Say. Diezelfde dag kocht hij nog de plaat en 's avonds was hij al in de studio om het nummer op te nemen. Omdat we in de jaren 60 vertoeven, kiezen wij voor Bobby V's versie. Hier is More Than I Can Say.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Begin jaren 80 ging het niet goed met soulzanger Marvin Gaye. Hij had problemen met drank en drugs en grote ruzie met het befaamde soul-label Motown, waar hij jaren had voor opgenomen. Om te bekomen van een depressie en af te kicken, verhuisde hij onder impuls van zijn Belgische vriend Freddy Cousard tijdelijk naar Oostende en werkte daar aan een nieuw album, getiteld Midnight Love. De single Sexual Healing, overigens opgenomen in het Vlaams-Brabantse Ohain, werd een enorme hit en de video bij de song werd opgenomen in het Casino Cursaal van Oostende. Wat de aanleiding van de song was, daarover lopen de meningen nogal eens uiteen, maar volgens sommigen zou Gaye ook gefascineerd zijn door SM en prostitutiebuurten en zou een van zijn vrienden muzikanten hem hebben aangeraden om voor die wat hij interpreteerde als seksverslaving in behandeling te gaan. Odell Brown, met wie Marvin Gaye dat nummer schreef, ontkent dat echter en zegt dat het nummer spelenderwijs is ontstaan uit de wisselwerking tussen hem en Marvin. Hoe dan ook betekende het succes voor de carrière van Marvin Gaye, een van de meest begaafde soulzangers ooit, een nieuwe impuls. Maar jammer genoeg kon hij van die hernieuwde belangstelling niet lang genieten, want op 1 april 1984, en dat is geen aprilgrap, werd hij doodgeschoten door zijn eigen vader, een predikant die zich fel keerde tegen de levensstijl van zijn zoon. Een tragisch einde dus, na een al even tragisch leven.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung, inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Oh, oh, oh, oh, ik wil je liefde. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Errol Brown en zanger-basgitarist Tony Wilson beginnen hun muzikale carrière in 1969 met het maken van een reggae-versie van John Lennon's Give Peace a Chance. Tot hun grote verbazing vindt John die versie goed en krijgen de twee vrienden als componistenduo een contract bij Apple Records aangeboden. Begin 1970 schrijft het duo enkele hits voor Mary Hopkin en Herman's Hermits. Hierna formeren Errol Brown en Tony Wilson in Londen de groep The Hot Chocolate Band, een naam die verzonnen wordt door Apple-medewerkster Mavis Smith. Die naam wordt al gauw door producer Mickey Most ingekort tot Hot Chocolate en de band verhuist naar zijn label Rec Records. In Groot-Brittannië worden de singles Love is Life, You Could Have Been a Lady, I Believe in Love, You'll Always Be a Friend en Brother Louie opeenvolgende hits. De hits zijn het begin van een periode van 15 jaar, waarin de groep ieder jaar minstens één hit in de Britse top 50 heeft. Hot Chocolate wordt trouwens de enige groep en een van de drie acts die dit huzarenstukje presteert. De andere twee acts zijn Elvis en Diana Ross. In het voorjaar van 1974 breekt Hot Chocolate internationaal door met de top 10 hit Emma. In 1977 scoort de band weer een hit in Nederland, So You Win Again. De single bereikt trouwens de eerste plaats van de Britse top 50 en blijft daar 3 weken genoteerd staan.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.

0: Connected with Sound, your event partner.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een 17-jarige Steve Winwood schreef een liedje getiteld Gimme Some Lovin'. Hij componeerde het op zijn Hammond-orgel. Dat was ook de reden dat dit instrument zo aanwezig is in de song. Het zou zelfs een van de herkenbaarste orgelriffs worden in de rockmuziek. Het was een nummer dat helemaal ontsproten was uit het brein van Steve Winwood, zonder dat het beïnvloed of afgekeken was van een andere song. Hij zong het en binnen het uur was Gimme Some Lovin' ingeblikt. Steve schreef het ter plaatse net voor hij ging lunchen in een pub met zijn The Spencer Davis Group. Spencer Davis was de gitarist en de band werd naar hem vernoemd omdat hij het enige lid was die er niet mee inzat om interviews te geven. Daarvoor hadden ze nog twee hits gescoord in de UK, namelijk het door de Jamaicaan Jackie Edwards geschreven Keep On Running and Somebody Help Me. Het was de bekende Engelse platenproducer Chris Blackwell die ervoor zorgde dat Gimme Some Lovin' de juiste sound meekreeg door er meer percussie en een vrouwenkoor in te verwerken. Hierdoor kon dit liedje ook doorbreken in Amerika. Hierna maakte de Spencer Davis Group nog I'm a Man, die net in de top 10 terechtkwam, en daarna was het over. Steve zou nog enkele hits scoren en ook een nieuwe versie van het nummer Gimme Some Lovin' maken voor zijn band Traffic. Maar ook solo scoorde hij enkele grote hits, met name Higher Love, Back in the High Life Again, Valerie en Roll With It. Wij luisteren naar het nummer waarmee het allemaal begon. Terug nu naar 1966 met Gimme Some Lovin'.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.
1: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Ze had al wat naam gemaakt als ontwerpster van platenhoezen vooraleer ze zich als songschrijver lanceerde. Maar het succes volgde snel voor Lindsay de Pol. Storm in a Teacup, dat ze schreef voor The Fortunes, werd in 1972 een hit. En in datzelfde jaar scoorde ze zelf met Sugar Me. Eigenlijk was het liedje bedoeld voor Peter Noon van Herman's Hermits. Maar iemand raadde Lindsay aan om de song zelf op te nemen. En daarmee was haar carrière als zangeres meteen gelanceerd. Het is trouwens voor Sugar Me dat Lindsay haar naam veranderde, want haar echte familienaam is namelijk Monckton Rubin. Haar manager wilde dat ze dit veranderde, omdat er net een moordende aanslag op Israëlische atleten was geweest tijdens de Olympische Spelen in München. En hij vreesde dat een Joods klinkende naam bij sommigen moeilijk zou liggen. Lindsay leende de van de familienaam van haar moeder, de Groot. En Paul was de tweede naam van haar vader. Lindsay vertegenwoordigde ook in 1977 het Verenigd Koninkrijk op Eurosong met Rock Bottom en kaapte daarmee de tweede plaats weg. Jammer genoeg overleed ze in oktober 2014, wellicht aan een hersenbloeding. Maar Sugar Me blijft ook nu nog een dijk van een lied.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Confetti's was eigenlijk de naam van een discotheek in Braschaat, waar wijlen frontman Peter Renkens als ober werkte. De C in de titel, See China, en de tekst staan simpelweg voor de naam van de discotheek. Men gebruikte de groep en de muziek eerder als promotie, waarbij de danseressen vaak in de zaak ook optraden. Hoewel de titel naar China verwijst en er Oosterse geluiden in de track zitten, heeft het nummer geen diepere politieke betekenis. Het paste immers bij de trend van die tijd om exotische thema's te mixen met de mechanische beats van New Beat. Na hun debuutsingle The Sound of Sea werd See in China in 1989 een grote clubhit in België en Nederland. De song hielp mee om New Beat van een underground clubscene naar de mainstream hitlijsten te brengen. De act viel op door de strakke choreografie van de vier danseressen en de excentrieke verschijning van Renkens in zijn ober outfit, wat dan weer zorgde voor een hoog entertainmentgehalte op tv. Honey!

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: uit 60 jaar popmuziek. Dat hoor je hier, 24 uur per dag. Dit is Radio Express.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot donderdag tussen 11 en 12.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: C'est la vie.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.